zinnetje. Gaan we niet zo met vrienden. Ging op pillen aan. Lang. Het valt vooruit. Lang. Het kreeg niet lang. Lang.